0: Welkom til Frues met Hopning. Ek is Irma en Hilda is hier ook.
1: Hallo en welkom tot Diane. Du wirst ons ne woorde geschicht vertalen, nicht? Goed, dort wordt ons saaie van wat wie van jou rede wale.
2: Hallo Hilda en Irma. En hallo to all die no ons hoortje. Eine früh is im stuur en op een vloer zet een kleine jong en checkt sei ja bromsch. En dan zegt hij, ek sie sei ja dal. Wat meist die mama? Sei stund geduldig bi armen seht. Sei mi, woorom seht ek dat du wirst hier matte en stout gesette? En hij seht, na, wils ek hat jeng ohne gered. Also, door wein moest hij doorzette en evalaie bij am dat leid weer. De jong en zijne mama deden nog een beetje langer reden en dan gingen zij bij het vrouw af en kochten nog Maya aan.
0: Dort weer een goede wijze mama.
1: Niet alle kinderen worden zo opgebracht. Door is niet immer lief en verstandnis voor kinderen. Deze mama weer streng, ubergereicht en wou zij haar jongetje behandelen deed.
0: Waarom gelijfst du mir ook zij arm door zette?
2: Hij had wat arrechtetje doen. En in de steed dat zij arm leut uitlame deed, door hem stuur, oder arm met de hand jengen zijn de welle ramleden deed, gaf zij arm tijd nood te denken, wat hij niet meer wil dal zijn. De jong wie ongeveer 2 jaar oud, en hij moest door vielleicht 3 minuten zetten.
1: De moeder bewijst een gewissen respect voor haar kind.
2: Dort weer zei je anders als voor een andere mama dat deed en een andere stuur. Die mama er stem kan een van wiet af heren. Doe dat nech, hier ab. Doe nust antwoorden. Lotte weer de bed te zijn bij een betolen. Door weer een 3 jaar shit mejaaltje met ere mama. Die weer gaan schmak, die nust niet slechtheid, opa die mama deed er nog immer streng aanreden. De vrouw hing je eer valsig te zeggen, zo dat du die nicht vrije deest met dien kind. Jun kunt dat taub schein goene. De vrouw weer trurig over deze bed.
0: Dort weeren 2 zeer verschiedene mames.
1: Jo, eine die dat 2-jährige jongetje met respect behandelen. Zij help am en te zijn, wat hij die weer nicht aangebracht en waarom hij daar weer. En de andere deed bloos eigen lomen, ook van dat koning neidig weer. Dat 3-jährige Mjaltje kon nus recht doen.

0: Welkom terug in die vroegsmerhopning. Eenmaal als Jezus hier op een eerd zeer veel mensen leren deed, reed hij van wel wie kennen zeilig of een vrouw zijn.
1: Om omvang van ons programma zien we dort wie het beste leren van mensen wat een voorbeeld zijn. Wel wie dat met Jezus? Deed hij wat hij leert ook uitleven, zodat wie van dort ook leren kennen?
0: Ober sicher. Hij weer zonfmoutig en deimutig. Weets nog wel hij op zijn knieën dat de jenge er een grieze feit wasche, wat je weinig de oorwet van ons geloof weer?
1: En dan zegt hij, dat zij ook zo zullen dort voor een ander donen.
0: Hij beweist ook zeer veel medlied met die lieden deiden, oder krank weeren. Hij schiet zo'n aan wat uitzorts hoorde. Am jomme dort, even die weet vroeg dat er een eindje zijn begroeven wil.
1: Als Jezus gekweeld en gekritig wordt, deed hij voor die beden en zeed. Verjef aan, die weten niet wat zij doen. Jezus is toch een wonderbaar voorbeeld voor ons. Ik wonder wat du even dit denken deest. Wat wordt ons vrouw merken en zeene? Voor ons is dat leichter stil te zijn als die mutig. Dat is zeer schwer andere te vergeven. We willen ons in een weg hebben. Ons is dat wichtiger dat andere ons wat rekenen als God tom je volle leven. Ober Jezus heeft ons een betere weg geleerd. Hij weist ons met zijn voorbeeld waar wie werkelijk vrouw kennen zijn. Hij weer doch de beste leraar.
0: Ik zie vrouw dat ons is van die woorden denk je helpen van wat Jezus ons had geleerd. Ik wil daarvan leren en dat uitleven. Jeet hij dat ook zo? Daarin is de ware vrede. Onze tijd is ware afgerond. We willen ware van Jezus zien leren dit nächste Mal reden. Wenn du ons schrijven wist, hier is de adres.
2: Wenn du irgend vrouw hast, dan kost du mich schrijven hier als de adres. En mijn naam is Joyce Dick. Box 3, Saas 1, Blumenuit, Manitoba, R0A 0C0. En mijn phonenummer is 1-2-0-5-3-5-6-0-5-2-3. Zou ik de naam moet zijn? 1-2-5-3-5-6-0-5-2-3. Wat ook nächste Mal, adai en God met die.
0: Adai en die haar met die batan. Adai en die haar met die batan.